In nie, as het ware tijd vir een beetje spoes met Fritz en Frans. Zij je al aanrijd? Ze goa mijn kleine vriend dort bij Saint-Pierre, zet die ook een huis naar deze geschichten? Dat is al schier meest te lood verdien, niet zo? Ik word het verzekerd niet te lang te merken. Hier komt het.

0: Da dessen Tjanik stief ontjeke en zeid, ik wil die mijn leven geven. De Tjanik was zo zeer beandrokt van die antwoord, dat hij de alle leid vrygone. De man vroeg zijn vrouw Lotha, bij mijn huis gone. Had die zijn verstroom en bestichting Tjanik zag? Nee, zei zijn vrouw, als zij arm en uurtjeke deed. Ik deed niet. Ik kon mijn uren niet wegdrehen van den Janjen, die mijn leven geraakt had. Mijn vriend, wenn wij verstaan hoe groot God zijn leven is voor ons, wordt hij alles durchmuk, als hij leidt zien, Jezus Christus voor ons sterven, bloos dan, waar wij willen, aan ons ganz het hart geven. Dan wordt ons nog niet zo veel weet zijn als hij zelfs. In de Bibel lezen we in 1. Johannes kapitel 5, laat ons ogen en onder, God goud zijn wils, hij ons verheer zijn leven geschenken heeft. Wees du aan met die ganse hart leven? Wanneer je leeft, dat du geen was ruut is voor die, dan wil hij die hart met hoopning en leven vellen. Wees du met mij te beden? Lieve God, we danken die dat du ons hast, dat eerste je leeft. Help mij van deur, die mijn hart geven. Ik bid ook van mijn vriend. Doe er zijn en help er, dat zij wat die kennen vertrouwen. In Jezus zijn naam. Amen.
1: Wenn du von der mit ans Gebet hast, dann wird wir dort sehr viel rechnen, wenn du uns dort wirst weiterlote. Dort wird uns Mut geben und die Stärke merken am Glauben, dort Jesus wirklich deine Gebet gehört hat.
2: Wir wollen für die Bete, dort du wirst Gott lehren zu leben und am dein Leben handgeben. So wird er kennen dein Wort heilen. Wir seien nu an dich und die Arme die.
0: Wenn du irgend Frau hast, dann kannst du mich schreiben hier als der Adresse. Und mein Name ist Joyce Dick. Box 3 saß 1, Blumenort, Manitoba, R0A0C0. Und mein Phonenummer ist 1205 3 Feier saß 0523.